bukas. Sa panahong ang mundo natin ay tila nag-

0: Huh? Wat zei je met het Vlaams accent van je?
1: Ik verstond je niet helemaal. Kan je dat nog één keer halen? We naar het Nederlands. Oké.
0: Huh?
1: Ik ben net wakker, man.

ik heb geen antwoord op, ik heb het weer gedaan. Ik lust geen cola, schat. Auto in, auto uit, goed gezien. Nu meteen mijn idee relevant, maar interessant, interessant. Ik vind het interessant, waanzinnig interessant. U heeft mijn aandacht, want ik vind...

0: Mijn hand verbrandt, dat voelt wel interessant.
1: Ik kijk naar films op mute, ik hecht geen waarde aan. Datgene wat ik bezit, ik geef het weg te graag.
0: Ga je ding, pet je af, haal maar op, kom maar mee. Maandag dicht, irritant, maar interessant, interessant. Ik vind het interessant, waanzinnig interessant. U heeft mijn aandacht, want ik vind het interessant.

wat van glas is breekt, alles wat mat is blinkt niet. Alles is vals, is fake, klein is de kans ik inzie. Kort is de kick and break, kort is de end van week. Als ik loop elke dag van week, word ik op een dag nog ziek, mag niet. Kom ik nog hierop terug, kijk ik nog terug naar toen? Of ga ik dan hier aan stuk, wie, wat, waar en hoe? Glas onder druk die barst, brak is een baas in baas. Er wordt gestakt in kast, iedereen weet bij wit hoort paars. Kop is een labyrinth, stop is een woord dat blokt. Raam is getint in zwart, fok is het woord voor kops, clash. Als ik zeg wat ik denk en ik denk wat ik zeg en zomaar doe wat dan, kom ik dan daarmee weg, los van alles zo zonder plan, hè? Was ik niet beter met, wat als ik eerder wist? Doe niet dat je beter weet, als je met je geld zo speelt, dat je dan beter wint. Hak op de tak, drums en keys, brak in een glaas museum. Hak op de tak.

kom ik nog hierop terug. Wie, wat, waar en hoe. Kom ik nog hierop terug.

0: is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Er zijn nog veel vragen over het akkoord over de tweede fase van het staakt het vuren in Gaza. Daarbij zou terreurgroep Hamas zich volledig ontwapenen en zou Israël zich terugtrekken uit de Gazastrook. Amerikaans president Trump kondigde vannacht een akkoord daarover aan en Hamas bevestigde het nieuws. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
3: Die wapens die zouden dan ook door de Palestijnse overheid bewaard worden. Maar die Palestijnse overheid, ja, die is er in praktijk helemaal niet. En vooral, de ontwapening hangt volledig samen met een Israëlische terugtrekking. En dat is iets wat Israël hoegenaamd niet van plan is, op dit moment althans.
2: Israël heeft voorlopig nog niet gereageerd. Het wordt vanaf september makkelijker om militair te worden. Minister van Defensie Theo Franke versoepelt de medische voorwaarden om aan een legeropleiding te beginnen. Volgens Franke kunnen door die maatregel tot 20% van de afgekeurde kandidaten toch beginnen. Je hoort de minister.
4: Die criteria zijn gemaakt voor zuivere militairen die allemaal in gevechtsfuncties gaan. Als je in een gevechtsfunctie gaat, dan begrijp ik dat je top, top, top moet zijn. Als je binnenkomt om bijvoorbeeld te helpen bij de aankoopdienst of bij de personeelsdienst, ja, dan moet je niet de grote gevechtsmilitair zijn met het mes tussen de tanden. Dus je hebt een beetje van alles nodig om onze krijgsmacht terug sterk te maken.
2: Tegen 2035 wil Defensie het personeel verdubbelen tot bijna 56.000 militaire reservisten en burgers. In het Spaanse Ceuta, dat is een deel van Spanje in het noorden van Marokko, zijn al 18 mensen gestorven die probeerden om naar het gebied te zwemmen. Honderden andere migranten bestormden de grens daar. Zo'n 400 mensen konden zo illegaal de grens oversteken. De Spaanse regering spreekt van een humanitaire noodsituatie. Ze sturen onder meer het leger om het gebied extra te beveiligen. Ook de Spaanse premier Sanchez reist vandaag af naar Ceuta. In Frankrijk blijft de grote bosbrand in Gironde stabiel. Het vuur breidt er al enkele dagen niet meer uit. Dat laten de autoriteiten weten. Toch blijven er wel nog een aantal brandhaarden actief. Die probeert de brand weer te blussen. In totaal is zo'n 42.000 hectare natuur verwoest. En een geslaagde Europese voetbalavond voor onze Belgische ploegen. Anderlecht stoot door naar de derde voorronde van de Europa League na een 3-1 overwinning tegen het Zweedse Hammarby. In de volgende ronde neemt Anderlecht het op tegen het Griekse PAOK. En ook AA Gent stoot door naar de derde voorronde van de Conference League. Gent klopte het Oekraïense Cherkasy na penalties. Je hoort doelman Davy Roef.
5: Weet je dat het spel niet fantastisch was? Dat we nog veel beter gaan moeten in de komende wedstrijden. Dat er beter tegenstanders gaan komen. Dat we daar beter gaan moeten spelen. Maar ja, het resultaat is het positiefste dat we vandaag kunnen meenemen.
2: In de volgende ronde nemen ze het op tegen het Zweedse Göteborg. De dag start met opklaringen. Later zijn er lokaal buien mogelijk bij maxima tot 29 graden. Morgen en zondag aangenaam zomerweer bij zo'n 30 graden. Ook begin volgende week hetzelfde weer. Vanaf maandagavond zijn er onweersbuien mogelijk.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Probeer te praten met mezelf wanneer de muren blijven roepen. Gaat het om de helft, dan hoef je mij niet meer te boeken. Die zalen van 09 is veranderd en ik voel het. Maar die zalen van 25 is steeds naar kansen aan het zoeken. Wil je tonen hoe het is om te leven zoals mij? Mislopen van geliefden, het is hier doorgaan zonder spijt. Mevrouw de Kavel gaf me hoop toen ik niet wist waar ik moest zijn. Kom laat toe in de les.

niet meer rond de pot rij. S'avonds per totaal, tegen de nacht ben ik kapot hij. Het leven is een boek, alleen wel dat ik de plot heb. Gaat het fout, dan gaat het goed fout. Gaat het slecht, dan gaat het goed slecht.

Op een dag zoals vandaag wens ik best niks te zien. Of niks te horen over zaken die ik niet verdien. Problemen knagen aan mijn hart, het maakt me ijskoud. Leef dagen vol met twijfels, laatste tijd kan ik niet helder zien. Helderziend werd niet geboren met een glazen bol. De leegte komt met druppels en mijn emmer loopt er veel te vol. Hoef niet te klagen over hoe mijn tijd voorbij gaat. Dribbel alles om me heen, want kan niet plaatsen wat ik nooit verstond.

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Nooit eerder in de Vlaanderen zoveel belastingen via schenkingen. In totaal ging het vorig jaar om net geen 700 miljoen euro. Dat is bijna 20% meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Katrien Schrijvers heeft opgevraagd.
3: De Vlaming is er zich terdege van bewust dat schenken tijdens het leven dat eigenlijk fiscaal voordeliger kan. Bovendien, de jongere generatie kan die middelen ook heel goed gebruiken, terwijl die oudere generatie die middelen misschien minder nodig heeft. Je ziet dat het vooral ook gebeurt tussen partners en aan kinderen.
2: Het gaat vooral om schenkingen van geld, aandelen of vastgoed. Er zijn nog veel vragen over het akkoord over de tweede fase van het staakt het vuren in Gaza. Daarbij zou terreurgroep Hamas zich volledig ontwapenen en zou Israël zich terugtrekken uit de Gazastrook. Amerikaans president Trump kondigde vannacht een akkoord daarover aan en Hamas bevestigde het nieuws. Oorlogsjournalist Robin Raamakers.
4: Die wapens die zouden dan ook door de Palestijnse overheid bewaard worden. Maar die Palestijnse overheid, ja, die is er in praktijk helemaal niet. En vooral, de ontwapening hangt volledig samen met een Israëlische terugtrekking. En dat is iets wat Israël hoegenaamd niet van plan is, op dit moment althans.
2: Israël heeft voorlopig nog niet gereageerd. Volgens de Amerikaanse nieuwssite Axios probeerde Iran Hamas er ook van te overtuigen om de deal niet te ondertekenen. In Ceuta, dat is een deel van Spanje in het noorden van Marokko, zijn al 18 mensen gestorven. Die probeerden om naar het gebied te zwemmen. Honderden andere migranten bestormden de grens daar. Zo'n 400 mensen konden zo illegaal de grens oversteken. De Spaanse regering spreekt van een humanitaire noodsituatie. Ze sturen onder meer het leger om het gebied extra te beveiligen. Ook de Spaanse premier Sanchez reist vandaag af naar Ceuta. In Frankrijk blijft de grote bosbrand in Gironde stabiel. Het vuur breidt er al enkele dagen niet meer uit. Dat laten de autoriteiten weten. Toch blijven er wel nog een aantal brandhaarden actief. Die probeert de brandweer te blussen. In totaal is zo'n 42.000 hectare natuur verwoest. En de Italiaanse voetbalwereld is in rouw. De legendarische verdediger Franco Baresi is overleden. Dat maakte de Italiaanse ploeg AC Milan bekend. Baresi was jarenlang aanvoerder bij Milan en speelde ruim 700 wedstrijden. Hij won ook 3 keer de Champions League en pakte 6 Italiaanse titels. In 1982 werd hij ook wereldkampioen met Italië. Baresi werd 66. Over zijn doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. De dag start met opklaringen. Later zijn er lokaal buien mogelijk bij maxima tot 29 graden. Morgen en zondag aangenaam zomerweer bij zo'n 30 graden. Ook begin volgende week hetzelfde weer. Vanaf maandagavond zijn er onweersbuien mogelijk.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

In de hoek van de laatste zon is de tijd zoals altijd korter dan de koffie. Bij gebrek aan schaduw knoopt een man verhalen over de Atalanta, admiraal of nummervlinder, de laatste voor de winter. Met een ernst die aan gêne grenst zijn stripverhalen geoogst. Het volwassen voorleesuur breekt aan. Blokken Eiffeltorens, als het moet. Tolstoy op een mountainbike, voor wie wil. Het gezicht van een generatiekloof. Tattoos vol twijfel naast de kwestie. En daarna nog wat one-liners en nog wat vragen. Zoals, ici le soleil fait froid? En hoe bruin kan een meisjesvel zijn? Kinderen snappen het shamanisme

0: is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: In Ceuta, dat is het Spaanse gebied in het noorden van Marokko, keren duizenden migranten terug naar Marokko. Dat schrijven Spaanse media. De Spaanse politie probeert nieuwe migranten tegen te houden. En ook de Marokkaanse politie treedt nu streng op. Journalist Robin Ramakers.
3: Er wordt gebruik gemaakt van waterkanonnen en van traangas om de massa weg te drijven van de grens. En dat lijkt ook effect te hebben, al is de chaos enorm. De Spaanse autoriteiten die spreken van al 49.000 migranten. En dan moet je weten dat dat een stukje grondgebied is dat zo groot is als de gemeente Vilvoorde.
2: Intussen verscherpt Frankrijk de controles aan de grens met Spanje. Italië en Finland willen Spanje dan weer uitsluiten uit de Schengenzone. Dat zou betekenen dat mensen die vanuit Spanje naar Europa reizen extra gecontroleerd worden. In Frankrijk zijn al 308 mensen opgepakt voor brandstichting. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Bijna 2 op de 3 worden verdacht van opzettelijke brandstichting. In totaal zitten 33 mensen in de cel. De grootste branden in Frankrijk ontstonden wel per ongeluk, door bijvoorbeeld werken of zo. De brand in kasteel Slotendries in Oostakker van gisteravond is aangestoken. Dat bevestigt het parquet van Oost-Vlaanderen. Het kasteel stond al bijna 10 jaar volledig leeg. Je hoort Lisa de Wilde van het parquet.
4: We hebben een branddeskundige aangesteld om te kijken hoe die brand juist is kunnen ontstaan. En de branddeskundige heeft in zijn eerste vaststellingen kunnen zien dat dit over opzettelijke brandstichting gaat. Nu, hoe die brand juist is kunnen ontstaan of wat er daar juist gebeurd is, daar is nog veel onduidelijkheid over. Dus dat moet het onderzoek nu uitwijzen.
2: Bij de brand raakte niemand gewond. In Sint-Niklaas in Oost-Vlaanderen is een meisje van 2 levensgevaarlijk gewond geraakt na een val uit een raam van het opvangcentrum van het Rode Kruis. Het gebeurde gisteravond, maar raakt nu pas bekend. Het parquet onderzoekt wat er precies is gebeurd. Het meisje vecht voor haar leven in het ziekenhuis. Ook de Aziatische voetbalfederatie AFC is tegen de commercialiseringsplannen van het WK voetbal. In een persbericht melden ze dat ze het WK willen beschermen en de standpunten van de UEFA en de Amerikaanse federatie steunen. Eerder deze week raakte bekend dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino het WK wil verkopen aan privé-investeerders, om zo extra miljarden binnen te halen. Ondanks de kritiek wil de FIFA wel zijn plannen doorvoeren. Deze namiddag wisselend tot zwaar bewolkt met kans op een bui, maxima tot 29 graden. Morgen zonnig en overwegend droog bij 28 graden. Ook zondag zonnig bij maxima tot 30 graden. Maandag en dinsdag tropisch, maar kans op onweersbuien, maxima tot 33 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.
5: Himself forwards, pause, sets, melts, and pause again in a looping.

dus kijk nog eens de lijnen nader van. Zit het er pas net op of al veel te lang?

0: Dit is Urgent FM.
1: 3 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
1: Urgent FM.
0: Urgent FM.
2: Landlock Therapy.

Hallo, hallo. Welkom bij Landlock Therapy. We zijn terug na een week weg te zijn geweest. Nu een week weg in eigen huis. Een tiendaagse bender. Maar we're back. Dit is Michel Banabile met E.T. We gaan verder met Ivan the Tolerable met zijn nummer genaamd Water.

voor het thema vandaag was ik begonnen bij een nummer van Ennio Morricone van The Good, The Bad and The Ugly, klassieke western spaghetti met alle bijhorende clichés die we hebben over cowboy muziek. En eigenlijk dat nummer als een startpunt genomen om op zoek te gaan naar subtiele elementen in van alle nummers waar zo'n beetje die cowboy western feel in zit. Enjoy.

nummer van Spindrift, genaamd The Legend of God's Gun. De Spindrift is een groep waar je zeer duidelijk de Western influenced sound in hoort. Uitgebracht in 2004.

dagen zoals vandaag zijn toch gewoon geweldig. De stad is helemaal terug leeggelopen. Het is lekker warm, maar geen zon, overcast. Ideale temperaturen. De kasseien zijn nog altijd plakkerig en stinken uren in de wind, maar I'm not bothered, I'm enjoying this.

Moving On. De vorige schijf was Pitch Black samen met Adrian Sherwood met Transient Transmission, Dub Your Fields. En nu deze is een geweldig nummer van Johnny Heibel met Pearl Clouds, dan de Tom Sharkett version.

Dit is een zeer interessant stukje muziek van een Turkse muzikante genaamd Anadol, die in 2022 het album Felicite uitbracht, waar dit nummer Gizli Duygular op staat. Laat het u meenemen. We gaan voor 8 minuten in vervoering.

find me. Never fucking get your leather.

0: is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: We stevenen af op de warmste zomer ooit in ons land, dus sinds het begin van de meting in 1892. Dat voorspelt weerman David De Heenouw op basis van cijfers van het KMI.
3: Als ik kijk naar de maandvoorspellingen van meerdere modellen voor augustus, dan zouden we tussen 1 en 2 graden warmer dan normaal uitkomen. Als ik kijk naar de bevestigde eerste 2 weken van augustus, dan zie ik dat we daar al 2 graden warmer dan normaal zijn. Rekening houden met wat we al hebben gehad. Schat ik dat we 80% kans hebben dat dit de warmste zomer wordt ooit gemeten in België.
2: Het was of is niet alleen warm, ook droog. Juli telde amper 2 regendagen. In de provincie Luxemburg zijn de afgelopen weken al zeker 3 jeugdkampen vroegtijdig stopgezet, omdat ze zich niet hielden aan de regels rond brandveiligheid. Door de droogte moet het kookvuur bijvoorbeeld permanent bewaakt zijn door een meerderjarige en moeten er brandblussers aanwezig zijn. Volgens de politie hebben de jeugdbewegingen de regels aan hun laars gelapt. Het gaat onder meer om een jeugdbeweging uit Mortsel in de provincie Antwerpen en Oostakker bij Gent. Al maar meer moeders kiezen voor borstvoeding. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het agentschap Opgroeien. Vorig jaar startte bijna 84% van de ouders met borstvoeding. Dat is opnieuw meer dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd combineren we het sneller met de papfles. Dat is geen goede trend, vindt Opgroeien, omdat borstvoeding ervoor zorgt dat baby's weerbaarder zijn tegen infecties of allergieën. Al zeker 25.000 migranten zijn van het Spaanse Ceuta teruggekeerd naar Marokko. Ceuta ligt op het Afrikaanse continent, maar is Spaans grondgebied. In totaal hebben zo'n 60.000 migranten geprobeerd om Spanje en dus Europa op die manier binnen te komen. Journalist Robin Ramakers ziet 2 redenen.
4: En dat is aan de ene kant het feit dat de linkse regering in Spanje bezig is met een grote regularisatiecampagne. En tegelijkertijd zit je ook met een uitspraak van het Spaanse Hooggerechtshof die eerder deze week zei dat mensen die via het water in Ceuta binnengeraken, dat die niet onmiddellijk mogen worden teruggedreven.
2: Intussen is de dodentol daar opgelopen tot 57. En Hugo Broos stopt als bondscoach van Zuid-Afrika. Dat heeft hij aangekondigd op een persconferentie. Hij mist zijn familie te hard. Zij wonen nog hier in ons land.
5: My long absence from my family and the lonely moments in South Africa have led me to make this difficult decision.
2: Broos was een goede 5 jaar bondscoach van Zuid-Afrika en kon zich het laatste WK nog kwalificeren met zijn team. Hij is 74. De kans bestaat dus dat hij met pensioen gaat. Vanavond hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen start grijs, later komt de zon erdoor, maximaal tot 27 graden. En de dagen nadien zonnig en warm.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Take some time to talk about

0: Urgent FM.
1: Dit is Urgent FM.
2: 8 uur.
1: Urgent FM.

0: is Urgent FM.
1: 10 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Break City.
3: City. Break City.
4: Yes, yes, yes. Break City. 31 juli.
5: Ja, ons raakje seizoen begint weer, want de Gentse feest is voilà, erop.
4: Het nieuwe seizoen is weer al vertrokken voor Break City.
5: Na ons 2 weken verplichte...
4: Dat was dat. Wij stoppen niet graag. En vanavond doen we wat speciaal. We gaan 4 uurtjes radio maken. En het gaat... Ja, the originators of breaks and beats. Het gaat hip-hop zijn.
5: En meer.
4: En meer natuurlijk. Ja, maar ja, in het kader van Break City. En we hebben 2 guests uitgenodigd. Onder andere DJ Grass. Hoppa. En Mixmaster.
5: Mixmonster.
4: Mixmonster.
5: 2 legendarische gasten uit de Belgische scene.
4: Yes. Vooral uit de Gentse scene ook.
5: De Gentse scene ook wel, ja.
4: Alright. En ja, Grass komt maar rond middernacht toe. Dus dan gaan we hem daar wel verwelkomen. Maar Menno is al...
6: Yo,
4: in
6: yo.
4: De studio. Alright. Welkom. Welkom.
6: Dank u.
4: Ja, introduceer jezelf een keer voor degene die je nog niet zo kent.
6: Ik was de Menno van DJ van Wildcat vroeger, vaak in Bonn voor gedraaid. DJ bij Stuff ook, bij Grasshopper's Big Band. Ook nooit DJ bij Uberdoop geweest. Ja.
5: Gewoon bij alles DJ
6: wat
5: geweest.
6: DJ is wat we doen. Ja.
4: Dat is dat. Al, ver 30 jaar zijn ze.
6: De naam Mixmonster, ik twijfel, ik heb er over laatst gehoord. Het is ofwel 97 ofwel 98.
4: Dat ja, zoiets.
5: Ver 30.
4: Maar, hè. Dat is dat.
6: Ja.
4: Right, alright. Wat heb je nieuws aan te kondigen? Want, ja,
6: ik heb een plaat uitgebracht. Eerder dit jaar, het is eigenlijk samenwerking met Dennis Tiefies, een kunstenaar uit Antwerpen, een beeldkunstenaar die ook een plaatlabel runt, Ultra Eczema heet het. En hij had eigenlijk een idee. Hij is fan van de jaren 90 mixtapes van Grass en zo van Vroeger Efterhausen, die dingen. Hij is zo van die generatie ook. En hij wil eigenlijk met de catalogus van zijn label. Waar hij zo'n mixtapes laten maken. Dus hij heeft eerst zo naar Grass een heel deel van die catalogus gestuurd en Grass heeft daar dan iets mee gebouwd. Dat heeft hij dan op vinyl uitgebracht. Dat is dan heel mooi uitgebracht met zo'n zeefdruk van hem. Hij echt zo handgemaakte hoes zo.
5: Ja.
6: Dus klein oplagen. En hij was daar vrij enthousiast over, dus hij heeft mij dat ook gevraagd. Hij heeft me dan ook een doos met vinyl gestuurd van Utrecht Zee, maar ik mocht er dan alles mee doen, alles samplen, gelijk wat gebruiken.
4: Right.
6: En dat heeft hij dan ook uitgebracht in maart. En de titel is De Vrije Loop, of De Vrije Loop, gelijk dat wil. Je kan er waren maar 100 kopies, dus die zijn jammer genoeg. Of goed, ook wel goed natuurlijk, dat ze waren heel snel weg. Maar
5: direct. Je vraagt wakker. Ja, komt in orde, komt in orde. De volgende keer dat ik hem zie, rust. Ja, het is al allemaal weg.
6: Ja, op de dag van de release, dat ik er zelf een paar had, waren er nog, van de 100 kopies, waren er nog 10 over of 15 over.
4: Het is
6: dus dat
4: wel.
6: Ging super snel. Je kan wel gratis luisteren op YouTube. Daar staat, ik heb het op YouTube gezet. Niet op Spotify, omdat fuck Spotify. Maar YouTube. Ja. YouTube is gratis voor iedereen en iedereen kan YouTube.
4: Alright.
6: Dus je vindt onder Mixmonster Menno De Vrije Loop. Mixmonster Menno, allemaal van elkaar. De Vrije Loop. Ja. En
5: kant.
6: Dan de A-kant en de B-kant staan er apart op.
4: Dus. Alright. En dan zeker checken.
5: Als je het nog niet gedaan hebt, zeker een keer checken. Dit is de moeite waard.
6: Merci.
4: Alright. Alright.
5: Ja, van waar komt uw liefde voor muziek?
6: Dat is vroeg begonnen. En dat is echt vroeg begonnen als klein manneke. Als ik echt zo 6, 7 jaar was, was ik al... Ik ben van 79, dus als ik 6, 7 was, dat was Michael Jackson. Echt zo top of the world, was thriller. En als klein manneke was dat ongelooflijk indrukwekkend. Zo. Dat was echt, en ja, er was ook niet zo... We hadden niet zoveel afleiding als vandaag, snap je? Dat had muziek, had tv, maar dat was niet... had BRT1 en dat was toen, snap je? Maar dus muziek was echt wel... En ja, zoiets gelijk Michael Jackson was ongelooflijk. Dat was... Ja, ik was dus zo bij, is echt mijn... En dan ging dat van... Ja, dan, wat je veel had op die leeftijd, of op, in, voor die generatie, dan had zo'n klein radiootje waar je zo'n cassetje kon insteken. En dan zat zo nummers op te pakken van de radio. Hè. Dat was de classic. Ja. Wow. Zo'n mixtapes maken, dat deed iedereen. Hè. En, en dan zat je echt wachten, hè, naast de radio.
5: Ja. Zover ik niet ga, maar ik heb wel nog op minidiscs illegaal cd's ook gecombineerd.
6: Ah ja, wow,
4: minidiscs. Ja.
5: In mijn jonge tijd.
6: Als je kind bent, dan heb je geld, dan is dat de manier. En ik vind het nog altijd een vrij wijze manier.
5: Ah ja, zeker.
6: Dus, waarom niet?
4: En dan later, ja, wat nummer is dat? Gaan zoeken en doen.
6: Ja, goh, ja. Ik heb in Hans en Toch, ben ook nog vreemd toen metal geweest, als ik zo kind was. Zo naar het einde van... Dus zo Michael Jackson was zo bak begin van de basisschool en dan ging dat zo wel hoog. En dan tegen het einde van de basisschool was dat dan zo AC/DC, Thunderstruck, Guns N' Roses, Paradise City, en die shit. en dan was zo daarin vertrokken en dan later is dat dan omgeschakeld naar hip-hop. Zo, ja,
5: ja, een goede mix van alles ook, gelijk hier.
6: Ja, zo, en nu is dat van... Nu ja, zijn er superveel genres die ik de max vind om te volgen. Of zo.
5: Yes.
4: Dat is... Alright.
5: Is dat de loop vanavond al zei? Ga jij beginnen, Francis?
4: Ja, ik ga wat hip-hop dat ik in de jaren 90 ook wat recentere ding. Ja, zo af en toe sloopt dat er wat tussen. Dat is dan ook ja, de liefde voor muziek.
6: Voilà.
4: Maar ook, 100%. Maar ook ik heb heel veel in de jaren 90 opgetrokken met Grass en TLP, Hardcore. Dus dat was natuurlijk ook een invloed.
5: Ja, oh, wel, van wat we horen, zat er bijna bij Rijmkutscore.
4: Ja, ik denk dat ik een vierde of zo, bijna een derde van alle de optredens meemaakte. Ja. Ja, in het klein autootje van TLP, al die bakplaten en dan nog met vieren erin. Ja. Het was krap, maar het was fun, ja. Uit de buitenlandse tournee zei ik niet mee. Hè. Dat moest dan altijd zelf draaien en toestand. Ja, maar ja, dat was ook wel een grote invloed. En af en toe kocht ik ook platen en zij dan een keer achterover viel. En zo, ik herinner me nog zo Toonlook.
6: Ja.
4: Oh, je hebt die NLP. Zit het? Ja. Ik zei, ja. En vind dat die APM nog altijd heet.
6: Ja.
4: Zo, mag dat keer. Ja. Maar ja, dat is de fun van muziek. Hè. Dat is niet alleen muziek zelf beluisteren, maar ook alles daar rond. En,
6: ja, tuurlijk.
4: En bij hip-hop is dat enorm sterk.
6: Ja,
4: daar hadden die graffiti, daar hadden die breakdance. Daar hadden die
6: cultuur,
4: dan echt ook de teksten en de poets en de boodschappen en zo. Ja, terwijl bij veel andere genres, ja, veel elektronische muziek, het is die beat.
6: Ja,
4: het is de sfeer en dat is.
5: Oh, ja, natuurlijk, er zit wel rond alles wat cultuur, maar inderdaad, bij de hip-hop is het wel inderdaad wat uitgebreider vaak.
4: Soms ook wel gecommercialiseerd, maar dan ga je in golven, hè. Ja, dan komt er altijd een teambeweging.
6: Ondertussen, hip-hop is ver verwijderd. Ondertussen zijn zo de elementen van hip-hop eigenlijk al werelden op zich. Zo. Dus de breakdance is een wereld op zich. De graffiti is een wereld.
4: Dat staat nu op de Olympische Spelen en inderdaad.
6: Is een wereld, de DJ's, de turntable is een DJ-scene, is een wereld op zich. Dus ook de MC's hebben zo die a cappella MC-battles tegenwoordig. Dat er zelf geen beats meer opleiden. Dus, het is zo groot geworden dat je inderdaad dat al die werelden eigenlijk al apart werelden.
4: Maar ja, het is wel boeiend. Zo. En,
6: maar het blijft opvallen dat die elementen, dat heel die cultuur nog altijd, vandaag nog altijd heel veel jongeren aantrekt. Hè. Mm-hmm. Dat wel iets is. Juist door dat zo rijk, doordat je eigenlijk een visueel kunstvorm hebt, een dansvorm, een ding, dat iedereen daar wel iets in vindt dat hij, iets die bij hem past of dat hij goed is. Of...
5: Oh wel, en dan gaan Menno normaal een uur spelen en wat erbij?
6: Met 7-inch's. Enkel dan kon ik met de fiets komen. Mijn controle weegt 10 kilo en het is hier geen bus meer terug.
4: Hoe dan externe factoren soms ook de keuze van de set bepalen. Maar dat is ook wel de max.
6: Het zijn 7 souls. Souls.
5: Het is ook soms door het te limiteren dat een wijs ding tegenkomt.
6: Soul singles for single souls.
5: Voilà.
4: Alright, dat wou ik zo zeggen.
5: Ja, en pest dat daarna dan... Allee, Grass een beetje te zien wanneer dat hij gaat toekomen, voilà. Grass zijn, of anders voilà. Ik heb Franse hip-hop mee van de 90s to 2000s, dus ja.
4: Alright.
6: Let's do it.
5: Een goede gevulde, gevarieerde avond klinkt dat hier gaan worden.
6: Let's do it.
4: En dan zijn we volgende week weer gewoon weggetrokken met
5: Break City.
4: Voor de rest van het jaar.
5: Met
4: boeiende dingen die eraan komen. Dus,
5: ja, het staat eigenlijk een programma op de planning inderdaad.
4: Dus alright.
5: Yes.
4: Zo zijn Break City, only for you.
5: You.
4: And you.
6: Break City.

Terwijl dat ik geen tit voor, meteen iet zonder veel poeha. Eerste plaat in een boot, like KMD, Black Bastard, zo invloed het mij. MF Doom, zonder de masker, en zijn broer er nog wie. Daar waren nog een tint, we moesten zelf alles ontdekken. Geen nood, hols dan vast vinyl, voor uw vingers vanaf te leggen. De BTW af te trekken, wie van een dop hebt u op een hond te laten staan. De verb bij onze legio, ter binnen maar sterk vinyl op de stereo. Eerste klasse hip-hop, reggae, soul en funk, like pro's aan de flassen. Ze waren gezonde, want hij niet op mijn handen in ons koud wassen. Ze hield die zaal van u, waren toen nog levende vast. Onze generatie ging ter deur, like duur beuter, neppe white mass. DMX, Big L en Lord Finesse, organized confusion met veel stress. Buster Rhymes als solo, best niet meer dan we worden. Beslist, was zelfs blanke

vakantie met de charme van Vollezang. Hun verstaanbare reden, gelijk goed aan de skills geleden. Great Max, Smith & Wesson, Black Moon en zelfs nog Slickrick. De cellen dwellen ze met de bollocks, hij peest weer vandaag die shit zit. Sons of Man, Killer Army, Wu-Tang, zeg maar heel nu heb je de clan. De stijl in ons hunste is

plek van de Cenobites te scoren. Mijn studies verkleurd, maar qua platen voelde me uitverkoren. Godfather Don en Cool Keef, cinemats zijn large, zijn mannelijk. Wheels is steel for real, laat de beats maar blenden, gruwelijk. Niet te vergeten de beatnuts, uiteraard niet meer weg te pezen.

0: Pre-City.
1: Yeah.
2: Yes, yes, yes, yes.
1: Je danse le mia.
3: Ja, ja, staan ze.
2: Ja?
3: Ja. En iemand er heel lichtje bland.
1: Ja.
2: Hoorde mij.
1: On the air.
2: Alright, alright. Break City. 1 uur s'nachts. We zijn volmbak bezig. We hebben al old school hip-hop gehad. We hebben al soul, funk en aanverwanten gehad. We hebben al Franse hip-hop gehad.
1: Aanverwant.
2: En nu hebben we wat breaks en beats van DJ Grass.
1: Hey.
2: Grasshopper.
1: Hallo.
2: Fool. Hallo, hallo. Welkom.
1: Hey.
2: Grass.
1: So, yeah. Black Francis.
2: Yes,
1: Black
2: yes, yes.
1: The house. And my man.
2: We go a long way.
1: Yeah.
2: Welkom. En,
1: merci.
2: Ja, Grass, niet veel introductie nodig in België, de hip-hop, deeltelijk op de kaart gezet.
1: Ja, we lopen hier al een tijdje rond.
2: Dat is dat, hè? ik hoor al bezig van min de jaren 80, dus...
1: Er is Beat Street in virus... doorgegeven.
2: Right. Alright, ja, van Harry Belafonte, ja. Jongen.
1: Beat Street en dan ook Wildstyle.
2: Wildstyle. Yes. Ja, de max.
1: En het virus, ja, is heel besmettelijk ook.
3: Ja.
1: Je raakt er ook niet meer vanaf.
2: Dat kan weer. We zijn hier ook allemaal van die freaks die er niet weten mist op. Ja, hij heeft van alles gedaan. Hè, met Zap Mama, Camoen, nog van alles en nog wat. Hij heeft een hele hoop beats geproduceerd voor heel wat bands in en buiten België.
1: Heel wat.
2: Heel wat. het heel wat eigen projectjes had.
1: Keep it moving.
2: En Beat Street was dus... ik moet dus niet vragen waarom hip-hop en waarom... Beats, ja. Als je gewoon de Max Volt Beat Street.
1: Ja, dan... er was ook geen waarom.
2: Voilà.
1: Het was... Op dat moment was het zoiets van, oké, ja, stel je geen vragen ergens, weet dat. En ik probeer dat nog altijd niet te veel te doen, eigenlijk.
2: Alright.
1: Mezelf niet te veel vragen te stellen, maar toch, ja.
2: Alright.
3: Maar waarom dat Francis je wat vragen gaat stellen, hè?
2: Wow,
1: ja, dat is goed, maar dat is een andere vraag. Maar mezelf vragen stellen.
3: Ik weet.
2: Ik zou kunnen vragen wat zijn de toekomstplan, maar ja.
1: Toekomstplan, er is een gig met Blade. Hè. Achter al die jaren hebben we een gig in Brugge.
2: In de Kalk, zeker.
1: In de Kalk, dat is in. Met september, maar begin september. Is er een gig in Eindhoven in de Effenaar met Stetsasonic, Just Ice, Mantronics, Deems, who else? Grand Wizard Theodore. Ik vergeet mensen. Anyway, de bill is zot. Oh ja, als je er niet bent, dan... Oh, echt voor de old school heads. Deze is echt een must ergens. En terug met Blade on stage, weet je wel, dat is nuts. Hij had ons nog gekend in het begin dat we shit deden samen. En ik platen verkocht van Blade hier en al.
2: Yes.
1: Dan heeft hij hem zijn shit gedaan met Mark B. En andere, en nog verder. Af en toe heb ik nog een keer wat kuts gedaan voor hem voor verschillende projecten. Maar hij heeft zo zijn eigen dingen gedaan solo. En ik ook zo op mijn manier. En nu... Full circle zijn we hier weer.
2: Yes.
1: Crazy.
2: Hein? Right, Max. Max. Stetsasonic en Mantronics.
1: Stetsasonic, Mantronics, Just Ice. Wie vergeet ik nog in de. Grant. Urban Matters Festival. Schoolie D, yeah. Schoolie fucking D.
2: Ja. Yeah. Allemaal oudere man nu. Ondertussen, ja. In de tijd waren dat jonge hartjes.
1: Who you calling old?
2: Ja, het is dat. Ik moet niet klap.
1: Het is toch ongelooflijk, hè? Dat we hier nog altijd...
2: Ja. Enthousiast staan. Ja, het is max.
1: Zolang als dan die turntables draaien, is het goed, het al.
2: Right.
3: Inderdaad.
1: Voilà. We blijven die shit maken, dat blijft ronddraaien en dan komt het wel goed.
2: Dus Castor heeft nog 70 jaar bij de boeg.
1: Ja.
2: Alright, en we gaan vanavond. Yes.
3: Er is hier ook nog een evenement dat ik hier ook.
0: Wat is dat evenement?
3: Oh, wel, dat is dat evenement van Blade and Grass. Met Blade met Grasshopper. En dan. Wat staat een datum?
1: Wacht, ik heb hier ook ergens de flyer, maar dat goed, ook. Het is 5 september.
3: 5 september.
1: En even naar Eindhoven.
3: Yes, zaterdag 5 september.
1: Wacht, one sec. Ik heb hier ergens de flyer. Goed, dat ik geen misinformatie. Mantronics en Justice. Statsasonic. Schoolie D. Oh, Tough Crew. My Part of Town. Deems. Blitz Mob from Germany. Blade en myself. Grand Wizard Theodore, the inventor of the scratch, is gonna host. And Easy AD of the Cold Crush is gonna host on the mic.
2: All right.
1: Hey, yes. Voilà.
3: And then it's Urban Matters, this had zeker gaan checken.
1: Urban Matters, also, this is the last Urban Matters. Er zijn er 10 geweest, this is the
3: finale.
1: Recap. Yeah, right.
2: We zijn allen daarheen.
1: Dit is echt wel monumental zijn, denk ik. Hopelijk.
2: Alright, ja, alright, alright.
1: Zo ziet er toch uit.
2: Oké. Okay. En wat gaat vanavond spelen, of zo noemen ze dat?
3: Opleiden.
1: Wel, ik heb eigenlijk geen idee. Hè.
3: dat is een max.
1: Ik ben even curieus of hij eigenlijk wat ik ga opleiden.
2: Jawel, dat is nou van onze show, zo Break City zijn ook zo.
1: Het wel.
3: Ik heb een idee van de eerste twee platen en daarna.
2: En daarna zien we.
1: Ja, ik ken nu één nummer dat ik toch had gedacht van. Dat is
0: anders bijna met de nieuwe Deco en Omni.
1: Ja, die ga ik ook wel opleggen, inderdaad. We kennen nu net. Ja, maar ja, zeker. GOD. As Grass, Omni en Deco Comprehension is 7-inch die uitgekomen is met 3 tracks. Kan het ook online checken. En het is de shit, hoor.
2: Alright.
3: Nice.
2: Oké, okay, well, we gaan jullie laten doen, zeker.
1: Oké, cool.
2: Break City, only for you.
3: You.
2: And you.
4: Break City.

en vooral hoe snel je toch? Wat is het bos lekker? Dr. Vitamin A. Hoe snel kan je mo? Hoe snel kan je wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is

0: de puta madre.
1: Háblame de ti.

0: Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
1: Yeah.
0: Yes,
1: Mix
0: we zijn
1: master.
0: Aan het einde gekomen. Dus ja.
2: Gaat het resoneren?
1: Yes, yes, yes.
0: Yes, yes, we zijn aan het einde gekomen. Ik hoop dat je ervan genoeg hebt.
1: Ja. Thanks, Grass.
3: Ja, ik had hier even een loop gezet, dat we er kunnen op spreken. Sorry,
1: right.
3: Zit een kikker in de keuken. Kermit.
1: Alright, alright.
3: Hey, de Max, merci om hier, mij hier even te laten.
1: Yes, always,
0: ja, zeker,
1: always,
0: zeker.
1: Welcome.
0: Het was een plezier ook, Manu.
3: Big ups. Mix Master.
0: Yes, yes.
3: Mix Master, Manu.
0: Kijk, we gaan niet meer te veel zeggen.
1: Het is bijna 2 uur. We gaan er een einde aan maken.
3: Ja, moet. We zijn reageerd, jongen. En we gaan er een einde aan maken.
1: Ja, zo.
3: Een geint.
1: Alright, alright.
3: We maken er een eind.
0: Volgende week zijn we er weer. Allee, ik niet, maar de rest...
3: Ik ben hier ook weer. Iedere dag ben ik hier.
0: Top.
1: You are what you are. Yes.
0: Yes,
1: alright,
0: yes.
1: Alright, alright.
3: Yeah, Break kidding,
1: City.
3: Man.
1: Ja, volgende week. Mesh in the Black Francis.
3: Break City.
1: Only for you.
0: You?
3: City of Breaks.